Ja, hoi Thomas, dat is Mirjam Jongen ter Marcel Flori. Wij zijn dat op van Heijwaak. Voor onze grote reis. En ik wil graag horen van de plus Heimwee. We wensen dieren en allen in de Schweiz iets heis. We brengen een paar wolken mit van Frankrijk. Ciao zusammen, guten Tag.